As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei.

heb het vastgehouden, ja. Toen jij wou gaan en ik moest lachen. Aan die huis wat ik en jij nog samen zou bouwen. Toen jij wou val, toen blij ik staan. Ik heb gebleid toen jij.

0: Luister FM.
1: Tussen hier en daar en wie weet waar, het ek my hart op haar verloor. En die Shakespeare van haar woorden.

sofa, zet je hoed op, je moet scoot. Sla net je dieren zijn gezicht toe, zonder om eerst te groet. Buiten was het onweer, die rivieren volle vloed. Die reizigers durft die water aan, het bruist eenmaal in voet. Die kapkar in het perste, en zijn familie werd verdrunk. En die reizigers kregen zijn heel verdriet. Boeinkie

Prins Harry en een soets aan voor een faffie. En ons allemaal met de plan werk soos een rassie. Dra ons allemaal soos een man ons landse vlaggie. Ons hou die beker in die

as ik je was en hoor. En je stil weer een deel van mij beet. En ik slaap val je aan.

0: papwiel. Hy kan achter hem sitten, dan kan hy die wiel vir jou verander.
1: Ja, nee, dit is geen probleem.
0: Hy is net dier, hy soek net kos.
2: Hy soek net kos. Ek weet of sy vrou so baie gelukkig met daarin gaan wees nie. Maar luister, ons gaan een muziekbreek maak en dan gaan ek met Derek bietjie gesels. Natuurlijk, een nieuwe ding wat gebeur het die laatste rukke by King Cars is elektrische voertuig, die EV's. En een ding wat die baie met de storm gevat het daar by King Cars en hy gaan ons bietjie daarvan vertel.
3: Get unbeatable value this 50 buck Wednesday at Food Lovers Market. Buy 6 creamy avocados for 50 rand. 2 125 gram blueberry punnets for 50 rand. 3 200 gram white button mushroom punnets for 50 rand. 4 100 gram everyday beef burger patties for only 50 rand. And a 500 gram pack of chicken goulash, stir fry or steaklets for just 50 rand. Valid this Wednesday only at all Eastern Cape Food Lovers Market stores.
4: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.

as jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei. Volg ons op Facebook at Luister FM.

Transvaal. Een Tafelberg reist naar die hemel. Ons land is zo monumentaal. Die Vrijstaat vlaktes wat roep. En die Zwartlandse drijven zo zoet. Makwaland zo vol van die blomme. Maar die Weskusse fijnbos jou groet.

0: Metrodiesel. Ja nee, ons gooi brandstof nie jou geld weg nie. Ons is die goedkoopste in die hele metro. Ja, jy het dit reg gehoor. Goedkoper as jou oupa se Saterdag braaivleis. Dis maandag tot vrijdag. 6 tot 6 en Saterdag 6 tot 1. Diesel, petrol, gas, olie en hout. Wat soek jy dan nou meer? Ons is ook aan Volkswagen parkeerarea by 95 Algoa straat tussen Dispatch en Uiternaag. Wil jy ons speciale prijse en promosies sien? Jy sal ons Facebook moet gaan blaai soos in nou. Bel ons by 082-371-441. Metro Diesel, die kracht van goedkoop brandstof in jou bak. Dit is so goedkoop, dis amper krimineel.
1: Druk jezelf in om elke oggend wakker te word met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, beswisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede besprekings.
2: WhatsApp op 082-333-367. Luister FM.

0: Ze is gewoon wat die rokjes dragen, hè? Die kilt.
1: Wel, zie, dat is kilt zo.
0: Ja, ik zal maar een rokje gezien.
1: Mensen willen niet rokjes zien. Ja, zo. En toen ik een avond moest ik samen met Bok gaan optreden bij Tox & Chops. Ik het voor hem gaan gitaar spelen. En toen hij die vervaardiger zijn arm gedraaid en gezegd, hoor, laat hier die ogen dit zingen.
0: Onbepland?
1: Onbepland. En dit het toen net, dit het daar vanaf. Dit was een van die eerste viral goed wat ik gezien heb. En ongelukkig het ek self die video geplaas nie.
0: Was dit nou voor TikTok daar?
1: Dit was nie, dit was ja, lang voor TikTok. Dit was YouTube.
0: Okay.
1: En toen iemand dit gelek op YouTube en ek weet nie hoeveel miljoen, daar is toe verskillende vertakkings af.
0: Jy kon toen nie live op Mixit gaan daai tyd nie.
1: Op Mixit kon jy nie. Nie.
0: Daai dinge.
1: Ja.
0: Pietman, jy is vanavond as jy uit die nacht, morgen aand is jy so in die baai in Port Elizabeth. Ons gaan kaartjies weggee, maar die mense moet ook aai. Ons gaan nou noem hoe ons dit kan doen. Ons gaan op Facebook gebeur. So as jy sociale media het, PE is groot op Facebook.
1: Aha.
0: Erg, dis is die platform om te wees. TikTok ons is nou live op TikTok op die oomblik. Gaan op @luisterfm live as jy wil kyk hoe lyk Pietman. Hendrik wil weet, waar kom jou naam vandaan, Pietman?
1: Pietman, ek's Pieter.
0: Is jy Pieter, dan kan.
1: Mijn pa het van my van kleins af begin Pietman noem, so daar is niks. Daar was een oom in die buurdorp, en Pietman Basson, wat vir Boland rugby en cricket gespeeld het. Sy skoonseun is trouwens Kornei Kriege, en ek denk, dit kan dalk wees, dat my pa, kyk Pieter raak Pietman, soos Pieta.
0: Ja.
1: En so daar is niks romantiese, jammer romant, maar dank jy vir die vraag.
0: Sê my, wat soort muziek speel jy? Vir die wat jy nie weet nie, as jy nie ken vir Pietman Geldenhuis nie, as jy ken die muziek, jy het hom nog nou dalk net gesien op die stoep, waar hy nou lekker lach en grappe vertel. Ek moet vra die grappe, is dit alles, prep jy dit, of is dit soos die oude dame met spies en plezier, waar het soos letterlijk iets is wat jy onthou op die spot?
1: Dit hang af, as aanbieder, en ek en my vriend André Kalitz, ons vervaardig het ook self, so jy moet een bietjie huiswerk doen vooraf, vir as een van die gasten sy stories op die aantie werkie. So ons gaan die stories nogal sorgvuldig deur, want vooral nou die eerste moet die mens nogal wakker wees
0: met
1: bewegings en mense wat jy kan boycott en so. So ja, ons moet het ongelukkig voor die tyd, maar ons het nou al een proces, so dat wanneer het op lucht vertel word, dat ek dit nou nie vir die duisendste keer hoor. So ons probeer het so vinnig as moontlik die moeilike stories elimineer. Maar as die bevlieging jou kry, sê maar iemand praat oor een muisvalletjie en jy onthou ewe skielik iets, dan is het in orde om een anekdote te vertel, iets wat jy kan onthou. Maar meeste van het is maar voorbereid.
0: Vandaar jy goed, maak my verskillike scene weer achtig. Mense het al vir my gesê, wil jy nie stand-up comedy doen, as ek nie.
1: Nee, dit is...
0: Ek wil nie. Dit sal een vrees in my wakker maak. As ek nie jou kan laat lach nie, dit is nou my werk om jou te laat lach.
1: Dit is een vrees waarmee ek dagelijks sit. Want mens kyk, ek moest betek hier met mens die comments kyk op een promo van een weekse uitsending. En daar is altyd iemand wat iets...
0: Negatiefs.
1: Het iets sê soos, ach weet jy, ek kan nou nie glo die mense kyk hierna nie. En dan wonder ek net altijd, hoe kom die mense dit kyk? En dan nog die moeite doen om daarop te comment. Maar mens moet daai opbouwende kritiek op die ken vat en kyk of jy iets welvoegliks kan bydra tot die samenleving. So mens moet hierdie type goed. Maar om terug te kom na jou vraag oor die muziek. Ek het eindelijk eerst begin muziek maak en saam met my pa en sy vragmotor.
0: Vraagmotor?
1: Ek het saam met hom gesing, country liedjes.
0: Was hy een lorry driver?
1: Hy was.
0: Hey.
1: Voordat hy die slaghuis gehad het. En toet ek, dit is waar my liefde vir muziek ontstaan het. En toet ek begin muziek skryf aan een Afrikaanse kunstenaars. En toet ek net op een call besluit, maar hang on, ek kan het myself opneem. En dis waar oor die laaste twee albums is Afrikaanse muziek wat ek onder andere van ander mens geskryf het, wat ek toen net nou self opgeneem het.
0: En jy het radio en televisie ook geswat?
1: Ja, en mens wil daar cliché gebruik van die radio gesig,
0: maar jy is nou op TV meer as op radio ooit, so, en ek dink so jy is nie.
1: Ja, maar ek staan altyd so dat mense my nie...
0: Ooit, het jy een goeie kant?
1: Nee, ek het net de slechte kant.
0: ek het nie either way nie. Ek het 'n kantlyn. Dis al wat ek het. Daar's 'n goeie beligting en dan slegte beligting vir my.
1: Myne is net beligting.
0: Jyne is net beligting. Pietman Geldenhuis is hier so saam met my swart en wit voeties. Is amazing.
1: Baie.
0: Nee, sepia. Dit werk beste. Ja,

0: kranen drupt. Toiletten lekt.
1: Wat nou?
2: Bel Johan Plumbers.
1: Johan Plumbers.
0: Waterproblemen.
1: Weg in een hoogbank.
0: Van geezers, jojo tanken, kranen, toiletten. Alles recht met Johan Plumbers. Gebarste pijpen, ondergrondse pijpen, lekkasies of waterdetectie. Ook septische tanken, boorgaten, geen probleem nie. Johan Plumbers los het vinnig op sedert 2007. Altijd Johan Plumbers. Bekostigbare prijzen. 079-388-24.

0: Eelof met koue kolas. Piknik saam met jou is Luister FM, jou lekker luisterstasie. Ons het jou kiekie kyk, ook om die draai, maar ek wil by sportnies uitkom. Ons het jou sportnies geskuif, want ek het lekker met Pietman gesels aan die eerste uur van die program. So sport gaan ek nou om die draai doen en kyk ons wat gaan aan in jou wêreld van sport. In jou sport nie, so dit alles kom jou kant toe, dan reg daarna, dan doen ons jou kiekie kyk, ek wonder of julle my gaan kry vanavond, miskien wen ek vanmiddag, ons sal sien, maar ek sal hom nou opsit daar op die WhatsApp status, maar vir nou, kom ons gaan wonkerakke doen, as ons terugkom, dan vang ons gaan jou sport nie, so voordat ons uitkom by jou kiekie kyk, denk jy daaraan om jou motor te verkoop, gaan reg uit na webuycars.co.za en kry binnen minute in aanbod, hulle kundige kopers hanteer alles en betaal jou daar en dan. En as jy op soek is na een voertuig, verken meer as 15,000 voertuie op hulle webwerf of besoek een van hulle 20 takke landswyd. We Buy Cars, die makkelike manier om te koop of te verkoop.
1: Rebecca Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratieve, beskermde en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, style en topdienst. Welkom by PE, se nieuwe huis van kleerkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowroad Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist, verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Ik word heel heil, het verdwaal als je roept naar mij. In het leven wakker in een stil woestijn. En dit is meer als een kans om een gunst te vragen. Om dit wat ik heet voor jou in te ruilen.

ik was, was ek en jy en een borreltas, altyd gedeel in een glas. Maar altyd sal jy by my pas, want so ons jonk was, was ek en jy en een borreltas, altyd gedeel in een glas. Maar altyd sal jy by my pas, onthou vir ons.

En ik denk het was zo kwart voor elf, toen ik weer in mijn hart ging delven. Zien, jij is niet meer daar, nee, jij is vervangen. Kijk terug bij die beginstreep, op het blaasmeisje verlief. Lieve Jezus, ik vraag mooi, help mij alsjeblieft. Daar is nog tranen in mijn handen, nog schade in mijn landen.

Sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking@luisterfm.co.za en beleef die groei

datum kan maar net zowel. Innige datum wees. Wees blij als jezelf. Voor en na het hele leven.

moesten drinken kraft bier. Een bedelaar sleep voorbij. Uber metroman neem een selfie. Een taxi voor zelfs blaas voorbij. Mijn koffie bij die straatcafé staan koud onaangeraakt. Mijn courant die leen nog één kant. Ongelezen, onopgemaakt. Kom voor een beetje in de reis naar een woonklank paradijs. In de Brussel is een zoetzacht stilte met dierie blaren huis. En iets zit die kamer, plek van bij een water. En iets zit die kamer, vroeger of later. Daar is geen zijn wat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.

groot plek gegel in weeswarte. Mensen noemen me joker, maar helaas is het glad geen grap meer. En op mijn speel ons poker, als wonder van het verleden, wat net evil geneest niet. En die vriebons van die heren, wat vul je toekomst vrees.

En dit zit je kamer, trek van bij het water in dit zit je kamer. Vroeger of later, daar is geen steen, dat kan verdwijnen in die hart van de tuin van Eden.